0: natuurlijk mee.
1: BNL.

disco. It ain't no country club either.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Beringen.
2: Zit jij momenteel ook met je handen in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen. Great.

De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen. Voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: done.
1: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A biento, chez Lamine.
2: Radio BNL. 22 uur podcast.

bewust niet geluisterd.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Beringen.
3: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Beringen.
2: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot...

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws. In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
2: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de Watertoren in Beringen.
2: BNL Conscious Cultural Connect.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Beringen.
5: BNL, for those who truly listen.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: BNL Nieuws.
1: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Beringen.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Beringen.
5: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
6: BNL. BNL. BNL. BNL.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bewust niet geluisteren.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Bielefeld.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de Straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Radio BNL. 24 uur podcast.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: mooie avond.
1: BNL Nieuws.
2: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdag namiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingenen in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

again. Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje. Wanneer ik ooit eens oud mag zijn.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Beringen.

Derde couplet, potteke vet. De Gede Hollanders was mijn eerste bevet. Het Songfestival, yeah, later nog bed. De Reflex, flex, op als tennisraket. Ja jongens, we zagen het groot. We waren allemaal profvoetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die koteletten op ons bord. Bivak, potsen, sponsen, broekjes, karbenaaien. Die kneelappen, dat zon ons broekjes wilde naaien. Bed, zak, saai, bed te maken, maai. Ik stop ermee, wat is mijn schaai?

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de Watertoren in Beringen.

Ze woonden in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw.

trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot.

Laat het staan als een paal boven water, Bibabi Lula en zoveel meer, want het is klaar, album nummer 4 van Bibadoobi. En dat heet Pylon van alles wat, zoals een herinnering aan de jaren 90 emoties en de intensiteit van een samenwerking met zoal iemand van Deftones, Bibadoobi, en datgene waar je momenteel naar luistert, radio. Goed afgesteld op een juiste frequentie, welkom dan ook bij Voorsmaak. Alles komt wel eens terug, ook de ketters van een Tommy Gun. Een decennium later met het nieuwe album Heavy Bones, nu reeds de titeltrack van Tommy Gun.

0: goodbye.
1: Een debuutplaat op tafel leggen en daarin zowat alle soorten sentimenten in weten bloot te leggen. Siska, Siska kan dat en speelde met de kaarten. Wat daaruit voorkwam is een album dat kwetsbaarheid en een stuk gelopen jeugdrelatie weet te combineren met onbevreesdheid. Het gehoorde Sweet 16 kent zijn inhoud, die van Siska, Siska. Proto-martier nu hun zevende album. Hotel Usona is pas uitgebracht en vergelijkt hun thuisbasis Michigan als een hotel waarin elke kamer zijn eigen geesten heeft. Zo ook het geheel van de nieuwe plaat, waarvan bijvoorbeeld Third Country. Het gaat over deportatie. Proto-martier.

0: Forever.
1: Er is altijd wel een mogelijkheid tot verdrinking als je in Venetië woont. Gelukkig in dit geval is het gebleven met verdrinken in mekaars ogen. Crimea als duo resideert al daar tussen de plaatselijke industrie en het eigen ontgonnen cultureel erfgoed. Are You Human als nieuwe plaat en met Love Her Eyes als onderdeel daaruit. Floris Francis, Arthur daarvoor, ooit aanvoerder van Team William en zich in huidige tijden weten te omringen met eigen taal. Normaal ben ik beter, maar ook nu in goede doen met hou me tegen. Helemaal vrijdenkend in de muzikale hokjes Delirium, nu ook in samenwerking met de al even uitgebreide Diamanta Galas, Into the Light.

Nu ook voorzien van een gestippelde lijn op het vers gelegde asfalt. Inhalen langs de linkerkant is toegestaan. Het onbeantwoorde antwoord op een sterke vraag. The Why uit Tarmac van Trigger Finger. Meiden in Hawaii dragen geen kleurrijke hemdjes, maar dat veel geen definitief einde kent, mag duidelijk zijn. Het stilzwijgen van een decennium heeft zichzelf gedwarsboomd, want kijk, die van Girls in Hawaii hebben het afgelopen weekend een plaat uitgebracht. El Dorado, Is It Happening Right Now? Ah wel ja, en wel nu, Girls in Hawaii.

The meaning of flowers, het kan zoveel betekenen. Agnes Obel haalt de doelstellingen ervan uit de literatuur en de poëzie. En zo weet ze het als van ouds te laten weerklinken. Het eigen leven uitgebreid door het moederschap. En dat alleen al opent het blik van de wereld op een andere manier. No such thing as silence van Agnes Obel. Noonday Demons van Hi Hi gaat zijn uitbreiding kennen. En dat begint al met Days and Days and Days en wonderbaarlijke schoonheid. Hi Hi. He's

0: Het was vooral de voorliefde voor een Bob Dylan die hen samen wist te brengen. Het samenspel tussen Jonas Winterland en in dit geval de Jente van Portland. Nieuwe planeten om thuis te komen. Het zal de volgende Winterlandplaat gaan worden, voorzien voor einde oktober. Al naar buiten gebracht het Winterland Portland gegeven met goud in de rivier.
1: Hey, last good

0: in another life.
1: La chanson brutale, dat zal het gaan worden tegen dat het jaar bijna om is. Piano en poëzie en theatrale stembanden nog wel eens het podium op met Anja Huwe, maar in eigen gedaante even mysterieus als zelfvoldaan. Mon amour en Last Goodbye. Blanchel nu klaar met het derde album, Violence, de titeltrack.

Let's just go nuts today. En zo is het ook geworden. Stevig van Jetje geven als voorbereiding op wat een eerste plaat moet gaan worden voor Alice May. En dat zou wel een stevig krachtvoer kunnen zijn voor wie het zal believen. Not that deep, hardvochtige diepgang met Alice May. De laatste voor vandaag is voor het vallen van de bladeren. Die Seeds als duo omhelzen de herfst en laten er niet veel kleur in toe. The first day of fall van Die Seeds. En wel, en net daarom, tot de

duistere uithoeken. Duistere uithoeken. Van je radiotoestel. Radiotoestel. De dag des oordeels.

Ook in Peru bestaat het verlangen naar van alles en nog wat. Het kan ook daar wel eens koppijn opleveren. Zeenzucht, het is onderdeel van een vooral in eigen taal vervaardigde plaat. Al durven ze wel eens over eigen landsgrenzen heen kijken, luisteren en praten. Ooit alleen, nu verdubbeld in aantal die van Schmerz. Pijnstillende middelen in het enkelvoud, welkom. Dit is de dag des Oriol 607. Clan of Zymox is terug. De dubbele A-kant van wat wellicht nog volgen zal. Broken Hearts.

Een hittegolf onder de kerstboom, zelfs bij ons zou het wel eens die richting uit kunnen gaan. Het klimaat omzeep, maar The Sun Came Up Tremendously, de nieuwe plaat van Golden Apes, kent andermaal zijn weerstand tegen alle boosdoenerij. City Walls uit die plaat. Bella Eterna, weet u nog wel de samenwerking tussen JG Outsider en Gert van Geel van The Arch, nu met een nieuwe track waarvan ze de bestaansreden wisten te ontlenen van Dead in June, de eigen en geslaagde bewerking van Come Before Christ en Murder Love.

Laat het vooral een vlucht zijn uit een wereld vol angsten, opgekalfaterde identiteiten en nooit te verhopen verwachtingen. De mensheid uitgeteld in de bestaansvelden, al zijn het verwelkte bloemen. Faded Flowers dan ook als album voor Duct Tape, het gehoorde Burn, slot het pact met de duivel. Ongetwijfeld heeft u het ook al wel gehoord, geheel onverwachts op 58-jarige leeftijd van ons heen gegaan. De grote baas van het dans macabre label, maar vooral gekend als die van Das Ich, rust wel hierboven Bruno Kram, het eerbetoon met Kayen und Abel, Das Ich.

Met een bandnaam als Purple Trash zou je je eerder verwachten aan een vreemdsoortig gehoorgestoorde metalband. Niets blijkt minder waarheid te bevatten. Deze Purple Trash moet het hebben van een mysterieuze soort van synthwave. Schuine streep darkwave verschenen tot u op de eerste schooldag. Velvet Nightmares en Cold Sleep. Daaruit getrokken deze Ashes of Desire van Purple Trash. Overleven wanneer de rook om je hoofd is verdwenen. De rook van de ontplofte bom. Niemand gewond, maar de gevolgen wel duidelijk mee te dragen. Het is de derde single van wat Zwarte Siroop gaat worden. Het volgende album van De Delvers bonkt in zowat 2,5 minuten.

Ja, het is rond deze tijd 20 jaar geworden. Het Ghost album van Pink Turns Blue. En omdat het nergens nog te vinden is, gaan ze het opnieuw uitbrengen, zij het wel, in een beperkte oplage van 300 exemplaren. No More Reason to Call Us Alive, maar het nog wel zijn. Pink Turns Blue. Black Doldrums, daarvoor 13 november als streefdatum voor het album Repetition Compulsion, Waiting alvast als kennismaking. Executing Nostalgia, Pearl King heet tegenwoordig helemaal Rosetta Stone, zich lavend aan een Red Lorry, Yellow Lorry of X-Mal Deutschland, tot zelfs Virgin Prunes, nu in zijn geheel verkrijgbaar afgewezen, maar er toch opstaand, Rejection van Rosetta Stone.

Kristalhelder als de keizer der smarten bevroren demonen in het rijk van een getormenteerde wereld en die van hierboven kijken er geestig op neder. Poëzie met veel inhoud en met een muzikale kaakslag die goed maar wel graag weet aan te komen. Lachen de duivels van Nel en GP.

enkel gehuldigd in wat neonlicht om de diversiteit van de dansvloeren te bevolken. Al is het nog wel wachten tot einde volgende maand om het geheel te kunnen aanschouwen. The Kinematics of Dot. Het zal het inmiddels 15e album gaan worden van Len Limer, een eigen implant. Ter voorbeschouwing er iets underneath the neon lights. Het laatste oordeel goed voor de samenwerking tussen ledematen uit Fact Theory, Gabba Lovers en Skin Deep. En dan gaat het natuurlijk over MI6, nu ook klaar met een eerste plaat, The Mind Machine, Are You Listening? Nog even, zo voor het slapen gaan, Leather Weather van MI6 en net daarom. En vooral tot volgende week. As we

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze twee maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.